zit het dan? Als ze niet ligt aan de boom. Ze schreef het aan je toe, maar niemand weet het. Dus misschien dat je loogt. Appo, waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt.

van de mensen eiste, beschouwde ik als tegennatuurlijk en verderfelijk. En eens richtte ik een brief aan de kerkenraad, omdat ik niet wenste te behoren tot een gemeenschap van huichelaars en